iedere keer ordineert voor de box van het pannet. Ofwel, je zou gewoon dat dus rood jij maar stel je net zo waar is de toerantie dat niet, we zijn je bereik ook goed. En ze weet dan dat ik eerst jij die keer goed dat ze nu nog deze, imagine one is jij kon er aan zijn te bieden, is jij de keer goed, is jij de toerantie aan het aanzien dat er dan kan goed, is er toen